Ben Frost en Sinfonietta Cracovia gaan we nu horen. Ze nemen ons mee naar de intrigerende wereld van tijdreizen en mysterie. Het zijn hun composities voor de serie Dark Circle One. De serie draait om tijdreizen, verdwijningen en geheimen in een klein stadje. En de spanningen komen door het complexe web van tijdlijnen en de mysterieuze gebeurtenissen die er plaatsvinden. Chernobyl van Hildur Guðnadóttir legt de beklemmende stilte vast van een nucleaire ramp. De componist Hildur Guðnadóttir maakt gebruik van diepe, zware strijkers en lage tonen om de desolate, verlaten omgeving van het nucleaire rampgebied te benadrukken. Deze geluiden roepen een gevoel van eenzaamheid op, wat het beeld van een verlaten stad versterkt. Een stad die dus doordrenkt is van gevaarlijke straling. De soundtrack heeft ook geluidseffecten die doen denken aan de nasleep van de ramp, het tikken van Geiger-tellers en het geluid van radioactieve straling. Deze effecten versterken de angst en het gevaar dat de personages in de serie ervaren. En tot slot luisteren we naar Hereditary van Colin Stenson. Het is een tour de force van muzikale horror. Zijn indringende saxofoonmuziek roept een gevoel op van onheil en onvermijdelijke tragedie, wat perfect past bij de film.

U heeft kunnen luisteren naar de eerste Cinematheque special, waarin we de relatie tussen muziek en genrefilms hebben verkend. En deze keer was het genre horrorfilms. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, u weet het wellicht wel, die vindt u op onze site concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst nog andere informatie. En die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Het programma kwam tot stand dankzij medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Ons film- en muziekprogramma met in de reeks jazz in de film. Aflevering 135, gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Latijns-Amerikaanse bandleider Javier Cugat. De Spaanse violist, cartoonist en bandleider Javier Cugat groeide op in Havana. Hij werd geboren in 1900, overleed in 1990. Hij vormde het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel in New York en trad in Hollywood op met zijn orkesten in de periode 1936-1948. Trad op in veel Amerikaanse films. Hierbij voerde hij muziek en dansnummers van andere componisten uit, maar hij componeerde zelf ook wel. Bijvoorbeeld voor de film Luxury Liner uit 1948, Holiday in Mexico 1946 en Two Girls and the Sailor in 1944. U hoort nu eerst deze eigen composities van Javier Cugat door de Wild Sisters, Carmen Miranda, Jane Powell en Javier Cugat zelf zang. En verder een studio koor en Javier Cugat en zijn orkest.

In The Sound of Movies bij de Concertzender luistert u naar filmmuziek van Javier Cugat. En naar deze eigen stukken van Cugat, nu nummers van onder meer Jerome Kern uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Fred Astaire.

U luistert naar filmmuziek van Javier Cugat. Na deze score van Jerome Kern, de muziek uit onder meer de volgende films: Two Girls and a Sailor, The Invisible Man en Go West, Young Man. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Mae West, Lina Romay en Tony Garrick.

thrilling night.

U hoorde avant-gardistische muziek van de film High Rise van regisseur Ben Wheatley. Wheatley regisseerde ook Rebecca, een romantisch psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van Daphne du Maurier. De film volgt een jonge bruid die zich vestigt in het imposante landhuis van haar echtgenoot Maxime de Winter. Christine Scott Thomas, die schittert als Mrs. Danvers, speelt de huishoudster met een duister geheim. Wheatley's regie legt de nadruk op de klassieke elementen, terwijl de muziek van Clint Mansell de spanning en mysterie in de film verdiept.

In 1965 verfilmt de grote Hollywood-regisseur William Wyler The Collector, de bestseller van John Fowles. William Wyler was altijd nogal bang om zijn eindmontage uit handen te geven aan de componist voor de Final Touch, omdat de muziek dan iets kon toevoegen waarover hij geen controle meer had. De regisseur was namelijk na een ongeluk slechthorend geworden. Toch worden zijn films gekenmerkt door opvallend goede scores. Als hij zijn componist uiteindelijk zijn vertrouwen gaf, kwam het dus tot goede resultaten. In The Collector speelt Terrence Stamp een employé op een saai kantoor. Hij heeft geen enkele controle over zijn leven, behalve over zijn vlinderverzameling. Wanneer hij ineens veel geld krijgt, besluit hij om aan zijn collectie een vriendinnetje toe te voegen. Hiertoe ontvoert hij een kunststudente en sluit haar op in de kelder. De score drukt enerzijds de schoonheid van de verzameling uit. Aan de andere kant moet de muziek zo onopvallend mogelijk zijn. Net de hoofdpersoon die een grijze muis is. U hoort de vlotte tunes die in de film op de achtergrond spelen, vermengd met de scores die de spanning verhoogt. Maurice Jarre hier weer, hij dirigeert een studioorkest.

Net als tegenwoordig in Nederland werd in de jaren 60 het kijken naar autoraces ineens een rage. In korte tijd kwamen er enkele grote producties in de bioscopen waarin zo hard mogelijk moest worden gereden. De Amerikaanse automobielindustrie draaide op volle toeren en er was geen tekort aan benzine. In 1966 is de eerste het sportdrama Grand Prix. John Frankenheimer regisseert James Garner als Formule 1-coureur die door zijn team wordt ontslagen wanneer hij door roekeloos rijgedrag in Monaco een collega heeft laten verongelukken. Ook loslopende vrouwen, zoals een journaliste, een concurrente en de verloofde van een teamgenoot, vormen een gevaar. De film heeft een internationale sterrencast met Eva-Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune en Françoise Hardy. MGM brengt de productie groots uit. Hierbij hoort ook de promotie van de muziek van Maurice Jarre, die net als zijn tweede Oscar heeft gewonnen voor Dr. Zhivago. Jarre neemt speciaal voor het soundtrackalbum arrangementen op van de belangrijkste muziekthema's. Omdat de Latijns-Amerikaanse muziek in de mode is, maakt Jarre er bescheiden bossa nova's van. Er komt ook een singeltje uit waar weer andere leidmotieven op staan. Als een grapje voor kenners werkt hij zijn succesvolle melodie uit Dr. Zhivago, het thema voor Lara, als cocktailmuziek. Het had Source muziek in de film moeten zijn, maar is uiteindelijk geschrapt. U hoort het als laatste nummer. Maurice Jarre dirigeert het orkest van de MGM Studios.

filmmuziek van Maurice Jarre. Alfred Hitchcock was niet muzikaal, maar hij engageerde wel goede componisten, totdat hij uit jaloezie ruzie mee zocht. Zo raakte hij in de eindmontage van Torn Curtain zijn vaste componist Bernard Herrmann kwijt. En dat was in 1966. Hitchcock maakte na deze breuk nooit meer zulke goede films. Dat geldt in ieder geval voor de spionagefilm die hij na Torn Curtain draaide, Topaz uit 1969. Ook Topaz speelt zich af in de Koude Oorlog rond de Cuba-crisis van 1962. De naam Topaz verwijst naar een geheim agent die NAVO-geheimen aan de Russen zou hebben doorgespeeld. Hitchcock rommelt met het einde van het verhaal. De film wordt lauw ontvangen. Maurice Jarre mag de score schrijven, vrijwel zonder bemoeienis van de regisseur. Vanwege de verwijzing naar Havana componeert hij een rumba en voor de zoektocht naar de identiteit van de spion een spannend stuk voor percussie.

Plaza Suite, dat is de verfilming van een van de succesvolle theatercomedies van Neil Simon. Simon schreef ook het scenario voor de film, die in 1971 is geregisseerd door Arthur Hiller. Het is een drieluik waarvan alle delen zich afspelen in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. De drie verschillende verhalen gaan allemaal over huwelijk en huwelijkse trouw. Walter Matthau speelt telkens de man en Maureen Stapleton, Barbara Harris en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels. Deze letterlijke lounge-muziek valt enigszins melancholiek uit en brengt zo de drie verhaaltjes samen in eenzelfde ironie. Maurice Jarre weer dirigeert hier een studioorkest.

In deze aflevering 128 van de Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek uit Angeli Bianchi, Angeli Neri, een documentaire van Luis Cattini uit 1969, filmscores van Piero Umiliani. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbirk.

series, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean 12, die overigens pas na zijn dood werd gemaakt. Nog niet uitgezonden fragmenten uit de film gaan we beluisteren, en wel uit de film Sweden Heaven and Hell, of in het goed Italiaans Svezia Inferno e Paradiso. Uit 1968 is deze film. Het is een pseudo-documentaire van Luigi Scattini over seksualiteit in Zweden. De muziek zowel als de songteksten zijn dus van Piero Umiliani. Met zang van Alessandro en Giulia Alessandroni en Edda Dell'Orso. En de solisten zijn Gatto Barbieri tenorsax, Antonello Vanucci, hammondorgel en vibrafoon, Piero Umiliani, de componist dus, piano en klavinet, Carlo Pes en Enzo Grillini, gitaar, Maurizio Majorana en Giovanni Tommaso, bas, Roberto Podio en Bruno Biracco, drums, en u hoort een big orchestra en string orchestra onder leiding van de dirigent, Piero Umiliani dus.

Bij de Concertzender bent u weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheek. In deze aflevering aandacht voor recent verschenen soundtracks. En we beginnen met de soundtrack voor de film After Sun. In het speelfilmdebuut van filmmaker Charlotte Wells, After Sun dus, is herinnering een belangrijk thema. In het emotioneel autobiografische drama herinnert een vrouw, genaamd Sophie, zich een vakantie met haar vader Calum. En vader Calum wordt gespeeld door Paul Mescal. De rol van Sophie als kind wordt gespeeld door Frankie Corio en als volwassene door Celia Rawson-Hall. Via flashbacks en onscherpe homevideo's van een camrecorder schetst de film een aangrijpend en idyllisch beeld van de vakantie. Zelfs te midden van de warme nostalgie lijkt Sophie te worstelen met gevoelens van verdriet. Haar positieve herinnering verzoenen zich met de emotionele turbulentie van haar vaakhelm wordt gespeeld door Paul Mescal. De rol van Sophie als kind wordt gespeeld door Frankie Corio en als volwassene door Celia Rawson-Hall. Via flashbacks en onscherpe homevideo's van een camrecorder schetst de film een aangrijpend en idyllisch beeld van de vakantie. Zelfs te midden van de warme nostalgie lijkt Sophie te worstelen.

behouden, ontoegankelijk voor ons kunnen blijven. Alles wat we van hen weten, is wat ze ons laten weten. Oliver Coates verzorgde de soundtrack voor Aftersun. Coates is een cellist, een componist voor film en een elektronische muziekproducent. Coates verkent improvisatie, donkere ambient muziek en de intimiteit van de cello. En dat doet hij met vervorming en tape modulatie. Zijn brede interpretatie van klassieke en eigentijdse muziek bracht hem in de jaren 2000 op de voorgrond. Hij was een belangrijk cellist van het Aurora Orchestra, London Sinfonietta, Britain Sinfonietta en London Contemporary Orchestra. Buiten het openbare concertleven heeft hij een taal ontwikkeld in de elektronische muziek door verschillende vormen van dans en ambient muziek te sequenzen. Aftersun bevat een verzameling kortstondige momenten die de film zwaar, maar ook dromerig en ontroerend laten aanvoelen. Gevoelens die worden vergroot door de muziek van Oliver Coates. Puttend uit een liefde voor het minimale en fenomenologische werk van Elian Radiguet heeft Coates langzame, verstilde tracks gemaakt. Door elliptische snaararrangementen, rustige synthesizerpads en hallucinatoire omgevingsgeluiden communiceert de score van Aftersun een gevoel van weemoed en verlangen.

Chet Pyle is een Amerikaanse rockband uit Oklahoma City. Hun debuutalbum, God's Country, werd uitgebracht in 2022. In interviews heeft de band Chet Pyle de thema's van hun muziek omschreven als proberen de angst en de vrees voor de wereld die uit elkaar valt vast te leggen. En ook geven ze de beschrijving heel bewust proberen het gevoel van leven op de zuidelijke vlaktes uit te drukken en te vertegenwoordigen. De band beschrijft de muziek als noise rock. Zanger en songwriter Reagan Bush noemde de band Big Black als waarschijnlijk onze grootste invloed. We gaan zo luisteren naar de soundtrack Ten Killer. De soundtrack Ten Killer is grotendeels dreigend en creëert een geweldige sfeer. Van bonzende industrial tot rauwe noise tot meer sublieme passages. En de intense aard van de muziek van Chet Pyle is exemplarisch, zelfs wanneer het in een rustiger tempo wordt uitgevoerd. Met dat in gedachten verliest de muziek niets aan kracht, maar wint die juist in de verschillende dreigende opzichten.

En met deze muziek voor Tenkiller zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Cinematheque. U hoorde het afgelopen uur muziek dus uit de films After Sun en Tenkiller. Het programma werd samengesteld door Robin Palm en de speellijst en nog meer informatie die vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl. Ook te vinden natuurlijk via onze web. Die moet u dan wel eerst downloaden uiteraard als u die nog niet heeft. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam. En tot het volgende programma hebben we nog even te gaan. In die tijd hoort u ook een track, namelijk One Without, uit deze film After Sun.

U kunt bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque. In deze aflevering aandacht voor de filmmuziek van Justin Hurwitz. Deze Amerikaanse componist heeft recent meerdere soundtracks gemaakt voor veel geprezen films, waaronder de films Whiplash en La La Land. We beginnen met zijn doorbraak in 2014 met de film Whiplash. Deze intense film is geregisseerd door Damien Chazelle, met wie Justin Hurwitz vaak samenwerkt. De film Whiplash gaat over Andrew, een ambitieuze 19-jarige drummer die studeert aan een conservatorium op Manhattan. Hij wordt geselecteerd om lid te worden van het jazzorkest van Terence Fletcher, een beruchte en veeleisende leraar. Fletcher daagt Andrew uit om zijn grenzen te verleggen om hem tot een van de beste drummers ter wereld te maken. En Andrew is vastbesloten om Fletcher te bewijzen dat hij het waard is om zijn mentor te zijn. Hij oefent dag en nacht. Hij wordt steeds beter, maar Fletcher's methoden zijn niet alleen streng, maar ook vaak wreed en vernederend. Andrew wordt vaak gedwongen om zijn eigen grenzen te overschrijden en zijn dromen op het spel te zetten. Justin Hurwitz creëerde in zijn score een werk met spanning en passie. Zijn gebruik van jazz-elementen en ritmische complexiteit brachten de obsessie van het streven naar perfectie en de chaos van het drummen tot leven. Voor zijn werk aan Whiplash ontving Hurwitz de Egghead, maar Fletcher's methoden zijn niet alleen streng, maar ook vaak wreed en vernederend. Andrew wordt vaak gedwongen om zijn eigen grenzen te overschrijden en zijn dromen op het spel te zetten. Justin Hurwitz creëerde in zijn score een werk met spanning en passie. Zijn gebruik van jazz-elementen en ritmische complexiteit brachten de obsessie van het streven naar perfectie en de chaos van het drummen tot leven. Voor zijn werk aan Whiplash ontving Hurwitz de Academy Award voor

In 2016 kwam Justin Hurwitz met de soundtrack voor La La Land opnieuw onder regie van Damien Chazelle. La La Land is een romantische musicalfilm uit 2016. De film speelt in Los Angeles en volgt het verhaal van Mia Dolan, een serveerster met de droom om actrice te worden, en van Sebastian Wilder, een jazzpianist die ervan droomt om zijn eigen club te openen. Mia en Sebastian ontmoeten elkaar toevallig en ze worden verliefd. Ze steunen elkaar in hun dromen en helpen elkaar om succes te behalen, maar naarmate ze succesvoller worden, komen ze ook steeds meer onder druk te staan. Mia krijgt een grote kans om haar droom te verwezenlijken, maar ze moet daarvoor inleveren op haar artistieke integriteit. En Sebastian opent zijn eigen club, maar moet daarvoor concessies doen aan zijn muzikale idealen. Hurwitz creëerde een soundscape die het verhaal van liefde, ambities en dromen probeert te vertolken. Zijn stijlvolle mix van jazz en romantische melodieën leverde hem niet alleen een tweede Academy Award voor beste originele muziek op, maar ook een Oscar voor beste originele lied voor City of Stars. En dit nummer wordt in de film gezongen door Emma Stone en Ryan Gosling, die de rollen van Mia en Sebastian op zich hebben genomen.

In 2018 bundelden Hurwitz en Chazelle opnieuw hun krachten voor First Man. Deze biografische film vertelt het verhaal van astronaut Neil Armstrong en zijn epische reis naar de maan. De ruimtelijke en emotionele diepte van de film vereiste een subtielere en introspectieve benadering. Hurwitz leverde een score af die de essentie van een reis naar de maan probeert te verbeelden. De soundtrack is gebaseerd op een minimalistische stijl met een focus op ritme en harmonie. En dit creëert het gevoel van spanning en opwinding dat past bij de thema's van de film.

Onlangs leverde Justin Hurwitz de soundtrack van Babylon en alweer in samenwerking met Damien Chazelle. Deze film, die zich afspeelt in het Hollywood van de jaren 20, biedt een blik op de opkomst van de filmindustrie en de uitdagingen van die tijd. Hurwitz wist opnieuw te schitteren door het vastleggen van de tijdgeest en de energie van de jaren 20. De soundtrack bevat zowel originele nummers als bestaande nummers uit de jaren 20. En de nieuwe originele nummers zijn gecomponeerd in een jazzy stijl die past bij de tijd waarin de film zich afspeelt. En de bestaande nummers zijn gekozen om de sfeer van de film nog meer te versterken.

En met deze muziek, gecomponeerd dus voor de film Babylon, besluiten we deze aflevering van Cinemathèque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst, plus nog meer informatie, vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te bereiken via de app. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. Welkom bij de Sound of Movies, aflevering 116 alweer in de reeks Jazz in de Film. Met weer een derde deel met filmscores van de Poolse componist Christoph Komeda. Hij werd geboren in 1931, overleed in 1969. Komeda werkte veel samen met de ook uit Polen afkomstige regisseur Roman Polanski. In dit programma laten we muziek van Komeda horen voor opnieuw twee films van Polanski, Rosemary's Baby en allereerst Cul de Sac. Twee fragmenten uit Cul de Sac, dat is een film uit 1966. Een studioorkest onder leiding van de componist Christoph Komeda.

filmmuziek van Christophe Komeda. Dan nu fragmenten uit de film Rosemary's Baby, een film uit 1968. Met onder meer het slaapliedje Lullaby, gezongen door Mia Farrow, gearrangeerd en gedirigeerd door George Tipton. Met Don Ellis, trompet, en Tommy Morgan, harmonica. Jim Haskell arrangeerde en dirigeerde het nummer Moment in Time. Dat werd gecomponeerd door Komeda samen met Hal Blair. Fragmenten dus uit de film Rosemary's Baby uit 1968 door een studioorkest onder leiding van Dick Hazard en onder leiding van Jack Hayes.

filmmuziek van Christophe Commeda. Ditmaal uit de film Rosemary's Baby uit 1968. En dan tot slot nog twee versies van de muziek uit dezezelfde film, Rosemary's Baby. Een jazz vocal, opname uit de Riviera Ramond Club in Warschau uit 1989. Met onder meer zang van Ursula Dudziak. En verder een aantal Poolse solisten op keyboards, vibrafoon, elektrische bas. En verder hoort u tenor en sopraansax en drums. Dan, na de jazz vocal, twee fragmenten van privéopnames, waarin de componist aan de piano zijn hoofdthema repeteert. Muziek dus weer van Christophe Commeda.

In The Sound of Movies bij de Concertcentrum hoorde u filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Ten slotte een jazz vocal uit de Riviera Ramont Club in Warschau uit 1989. En zojuist twee fragmenten van privéopnames met de componist. Op onze website concertcentrum.nl vindt u trouwens ook de complete speellijst met alle Poolse solisten. Samenstelling voor de Concertcentrum, Kees Hoogenberg.

Op de concertzender kunt u gaan luisteren naar The Sound of Movies. Om precies te zijn naar aflevering 1 van onze serie Gefilmde Optredens. Vandaag om te beginnen werk van twee Engelse bandleiders. Harry Roy is de eerste. Hij leefde van 1900 tot 1971. Hier volgt een aantal dansnummers door Harry Roy and his famous band. Uit de film Everything is Rhythm. Een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Goulding. Waarin een dansband auditie doet om in een chic hotel in Londen's West End de huisband te worden. De muziek is gecomponeerd door Harry Roy, Jack Maskell en Cyril Ray. Met zang van Harry Roy en zijn vrouw, Phyllis Thackeray, Ivor Morton en Billy Curry. En tapdance door Phyllis Thackeray, Harry Roy en Johnny Nitt. Het eerste nummer heet You Are the Last Word in Love, waarin Phyllis Thackeray de tapdance verzorgt.

Sky High Honeymoon, met zang van Harry Roy en zijn vrouw Elizabeth Brooke, begeleid door Harry Roy en his famous band. U hoorde dansnummers uit de film Everything is Rhythm, een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Golding. De tweede Engelse bandleider in deze Sound of Movies is Ned Gonella, geboren in 1908 en gestorven in 1998. Ned Gonella en his Georgians horen we in dansnummers uit de film die net zo heet als de band Ned Gonella and his Georgians. Een musical van regisseur Red Davis uit 1937. De film is ook bekend onder de naam Sing As You Swing. De composities zijn van Carmichael en Gorel, Vienna en Pola en van Michael Carr. Als eerste nummer, Georgia on My Mind.

0: Ned Gonella en his Georgians in Tiger Rag, met zang van de bandleider zelf. U hoorde een aantal dansnummers uit de film Sing As You Swing, een musicalfilm van de regisseur Red Davis uit 1937, toont rond deze formatie Ned Gonella en his Georgians. Na twee Engelse bandleiders nu aandacht voor een Amerikaanse, namelijk Artie Shaw, geboren in 1920 en gestorven in 2004. Filmtracks of Artie Shaw heet een LP met dansnummers die hij in diverse films speelde in de jaren 1938 en 1939. Met muziek van Cole Porter, Fred Coots, Artie Shaw, Sammy Kahn en Saul Chaplin, Walter Lay, Leo Robin en Rolf Ranger. U hoort zangsolisten Helen Forrest en Tony Pastor in en de Artie Shaw Band, allereerst in Begin the Begin.
1: And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.

0: folks, that is swing, Artie Shaw style.
1: Shoot a liquor to me, John Boy, Artie Shaw and his band. U hoorde dansnummers, compleet met toelichting uit de jaren 1938 en 1939 van de LP Film Tracks of Artie Shaw. Waarmee we aan het einde zijn van deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg. Gegevens vindt u in de programmagids van concertzender.nl.

Luisteraars, het is weer tijd voor ons wekelijks programma The Sound of Movies. We gaan verder met Claude Boulin. En dit is aflevering 7 van deze componist. De Franse componist en jazzmusicus Claude Boulin trok in 1970 voor het eerst wereldwijd de aandacht met zijn opgewekt ondeugende vaudeville jazz voor de misdaadcomedie Borsalino met Alain Delon en Jean-Paul Belmondo. In 1998 hebben we in een eerste uitzending met muziek van Boulin al de score uit Borsalino laten horen, maar ook het vervolg uit 1974, Borsalino en Co. In de vorige aflevering van Jazz in de Film met muziek van Boulin, ik heb het over 2 weken geleden, hebben we al kunnen horen dat hij vanaf 1960 muziek schreef voor films. Hij begon zijn muzikale loopbaan met studies aan de conservatoria van Nice en Parijs. Maar al vanaf zijn 14e speelde hij piano met jazzmuzikanten als Lionel Hampton, Kenny Clarke en Stefan Grappelli. In 1956 richtte hij zijn eigen Claude Boulin Big Band op. En daar heeft hij heel veel jazzalbums mee opgenomen. In 2016 vierde hij het 60-jarig bestaan van zijn band. 4 jaar later overleed hij op 90-jarige leeftijd. In deze uitzending maken we de, zullen we zeggen, herkennismaking met zijn filmwerk compleet. Ook dit keer zetten we losse thema's onder elkaar in 2 blokken muziek. Gecomponeerd tussen 1974 en 1998 geven ze een mooie indruk van zijn stijl. Ter herinnering aan zijn doorbraak openen we met een stukje uit Borsalino en Co. en we besluiten het programma met de symfonische uitvoering van het hoofdthema van Borsalino. De eerste portie muziek bevat thema's door Boulin gecomponeerd en ik geef u een paar titels, Borsalino en Co. uit 1974, de Flic Story uit de politiefilm van Jacques Deret. En ja, we hebben al eerder muziek laten horen, maar het blijft toch heel fraai. En in het hoofdthema hoort u Roland Romanelli op accordeon. Dan ook nog bijvoorbeeld Silver Bears uit 1978. Wilt u alle titels zien? Ga dan naar onze website.

In deze aflevering van The Sound of Movies met composities van Piero Umiliani. We begonnen met de scores afkomstig uit de film Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. U hoorde Chet Baker op trompet, zang Helen Merrill en u hoorde het studioorkest dat onder leiding stond van Piero Umiliani zelf. Dan gaan we verder met nieuw werk van Umiliani, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. En dat is een documentaire van Raffaele Andreassi uit 1964. Wederom een studioorkest onder leiding van Piero Umiliani.

U hoorde filmmuziek uit de documentaire van Raffaella Andreassi uit 1964, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. Muziek van Piero Umiliani, want zijn muziek stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Een programma dat wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenberg.

0: Dag luisteraars, dit is de concertzender met de Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 199 en de 13e aflevering met muziek van Michel Legrand. Vandaag is dat The Young Girls of Rochefort uit 1967. Voor Les Parapluies de Cherbourg kregen regisseur Jacques Demy en componist Michel Legrand in 1964 veel erkenning. Ze zetten hun samenwerking voort tot de dood van Demy, die in 1990 stierf aan de gevolgen van AIDS. Hij werd 59 jaar oud. Beiden hielden van muziek in al zijn vormen. Ze probeerden de gouden formule van de Parapluie musical dan ook te herhalen. In 1967 was Les Demoiselles de Rochefort klaar. Ook weer Catherine Deneuve in de hoofdrol. En naast haar, haar tweelingzus, die ook in het echt haar 1 jaar oudere zus was, Françoise d'Orléac. Het verhaal geeft niet zoveel om het lijf. In een slaperig Frans kustplaatsje zoeken 2 zingende zusjes een geschikte partner. Dit wekt bij de moderne kijker vooral verwarring op, omdat de film vergeven is van de rondhupsende matrozen in Jean-Paul Gaultier-achtige strakke pakjes. Jacques Demy had zich flink uitgeleefd op de vormgeving. We hebben deze originele versie van deze operetteske musical al gedraaid in 1996. Voor de internationale markt, en ook omdat er bijrollen worden gespeeld door George Chakiris, vers van zijn Oscar-winnende rol in West Side Story, en dansgrootheid Gene Kelly, werd er meteen een Engelstalige versie van Les Demoiselles de Rochefort opgenomen. The Young Girls of Rochefort. Zoals Legrand voor de Franstalige versie grote moeite had gedaan om de juiste zangstemmen te vinden voor de hoofdrolspelers, Catherine Deneuve en Françoise d'Orléac zongen dus niet zelf, maar werden ingedubt, zo moest hij ook naar Amerika om Engelstalige zangers, de acteurs, te laten nasynchroniseren. De liedteksten waren al vertaald door Julian Moore en verder geperfectioneerd door koordirigent Earl Brown. Legrand was bijzonder tevreden met de 12 zangers. Het eindresultaat is echter op de plank van Warner Brothers Studios blijven liggen. Nog meer ongeluk achtervolgde de productie. 3 maanden na de première in Frankrijk kwam Françoise d'Orléac om het leven bij een auto-ongeluk. De plaatopname is pas in 2013 uitgebracht in een box met muziek van Michel Legrand voor Jacques Demy.
1: Delphine, come here, have a look at the square. Oh, they're starting to set up the stands. I don't think the kids will be ready. We'll have to rehearse Sunday morning.
2: They'll be all right.
1: Hope so.

Dat waren nagespeelde versies van de televisieserie The Man from U.N.C.L.E. in 1966 gearrangeerd en gedirigeerd door Hugo Montenegro. Terug te vinden op het album More Music from The Man from U.N.C.L.E. In de volgende afleveringen van Jazz in de Film met muziek van Gerald Fried, over 2 en 3 weken, komen we uitgebreid terug op zijn scores voor The Man from U.N.C.L.E. in de originele uitvoeringen. Een andere prestigieuze serie waar Gerald Fried aan meewerkte was Mission Impossible. In 1966 voorzag hij een aantal afleveringen van speciaal gecomponeerde muziek, waarvan wij er 6 laten horen. Net als bij de organisatie U.N.C.L.E. draait het hier om een geheim bureau, IMF, oftewel Impossible Missions Force, dat undercover operaties uitvoert die zo geheim zijn dat later elke betrokkenheid daarbij kan worden ontkend. De score van Fried van het eerste stuk, Odds on Evil uit 1966, is gebaseerd op het titelthema van Mission Impossible. En dat thema is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Het komt nog steeds geregeld voor in de speelfilms die in de 21ste eeuw van de televisieserie worden gemaakt.

In deze Sound of Movies heeft u geluisterd naar een filmscore van Gerald Fried. Het tweede blok, dat waren filmscores uit de televisieserie Mission Impossible. Die liep van 1966 tot 1972. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

0: Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, vanavond The Muppets, nummer 1. Het is muziek uit The Muppet Show, de televisieserie die te zien was in de jaren 1977 tot 1979. Luistert u naar de herkenningstune van Sam Pottle en Jim Henson. De composities komen uit de pennen van onder andere Piero Umiliani, Mana Mana, Joe Raposo, Being Green, Randy Newman, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear, Gilbert Bécaud, What Now My Love, Paul Williams, Rainbow Connection, Jeff Moss met Together Again en van anderen. Met optredens en of zang van Kermit the Frog, Fuzzy Bear, Scooter, The Great Gonzo, Miss Piggy, Dr. Teeth en The Electric Mayhem en alle andere Muppets.
1: Ladies and gentlemen, it's The Muppet Show!

U luistert naar Cinematheek. In deze aflevering staat de muziek van Joe Hisaishi centraal. Joe Hisaishi is geboren in de Japanse stad Nagano als Mamoru Fujisawa. Toen hij op 5-jarige leeftijd begon met vioollessen ontdekte hij zijn passie voor de muziek. In 1974 had hij zijn eerste succes met zijn muziek voor een kleine animatiefilm. En rond diezelfde tijd, eigenlijk rond 1975, had Hisaishi zijn eerste publieke optreden. Zijn eerste album, Megwaju, werd uitgebracht in 1981. En in 1983 werd hij onder zijn nieuwe naam aanbevolen door een platenmaatschappij om diverse stukken voor de animatiefilm Nausicaa of the Valley of the Wind te componeren. Hisaishi en de regisseur van deze animatiefilm, Hayao Miyazaki, werden na dit project vrienden en ze werkten daarna regelmatig nog samen.

In de composities van Joe Hisaishi voor de films bij Studio Ghibli worden moeiteloos klassieke, folk en hedendaagse elementen met elkaar vermengd. En daardoor ontstaat een uniek en meeslepend geluidslandschap. Hisaishi's orchestraties met weelderige arrangementen en oprechte melodieën resoneren diep bij het publiek. Het komt dus lekker binnen, zo gezegd. En daardoor wordt het publiek meegenomen naar fantastische werelden en roept de muziek een breed scala aan emoties op. En een van de meest kenmerkende aspecten van Hisaishi's soundtracks is het vermogen om de essentie van de setting en personages van elke film goed vast te leggen. Van de huiveringwekkend etherische tonen van Spirited Away tot de opzwepende avontuurlijke motieven van Castle in the Sky worden Hisaishi's composities een personage op zichzelf. Hij blaast als het ware de animaties leven in. Tijdens de samenwerking met Studio Ghibli heeft de muziek van Joe Hisaishi bewezen tijdloos en iconisch te zijn. En daardoor ontstond een blijvend erfgoed dat generatie filmliefhebbers wereldwijd blijft boeien. Ze vermogen om het magische met het diep menselijke te verweven, heeft zijn positie als een groot filmcomponist versterkt. En zijn bijdrage aan Studio Ghibli films zijn een integraal onderdeel geworden van het gevierde filmische erfgoed van de studio.

En zo heeft u geluisterd naar een nieuwe aflevering van Cinematheek. Afgelopen uur heeft u muziek gehoord van Joe Hisaishi en het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijst en nog meer informatie is te vinden natuurlijk in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te bereiken via onze app. En dit programma kwam mede tot stand door Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en aan deze toon te horen weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 114 in de reeks Jazz in de film. Met de derde aflevering met scores, filmscores, van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Geboren in 1931 en hij overleed in 1969. De muziek van Komeda is vooral bekend door de scores die hij schreef voor de films van Roman Polanski. Maar in deze aflevering gaan we luisteren naar muziek die hij componeerde voor de films van Jerzy Skolimowski, geboren in 1938. Te beginnen met zijn Barriera. Dat is een komisch drama uit 1966, van Skolimowski dus. En nu wordt de muziek uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Krzysztof Komeda dus.

U luistert in deze 114e aflevering van The Sound of Movies naar filmmuziek van Christophe Komeda. Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. Het is ook weer een film van Jerzy Skolimowski. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist.

0: C'est une queue de poisson ici, écoutez, c'est lui.
1: C'est toi ?

U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Christophe Komeda. Muziek of scores uit de film Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. En tot zover deze Sound of Movies, de aflevering 114 was dit, in de reeks Jazz in de Film. En de derde aflevering met filmscores van de Poolse componist Christophe Komeda. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenbirk.

0: Welkom bij de Concertzender met een aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de filmaflevering 214 besteden we aandacht aan de componist Antonio Carlos Jobim. Op 19 september 1999, over een hele tijd geleden, zonden we in The Sound of Movies muziek uit van Antonio Carlos Jobim. Orfeo Negro uit 1959 en Otalia de Bahia uit 1976. Otalia de Bahia is echter een score van een andere Antonio Carlos. Die werd geboren in Bahia in 1945 als Antonio Carlos Marques Pinto. Antonio Carlos Jobim daarentegen is veel beroemder. Geboren in 1927 in Rio, heet hij officieel Antonio Carlos Brasileiro d'Almeida Jobim, met als roepnaam Tom. Hij overleed in 1994. Met zijn muziek voor Orfeo Negro, zijn eerste filmscore, maakte hij de Braziliaanse bossa nova in één klap populair over de hele wereld. De grammofoonplaat werd een enorme hit en je komt hem nog steeds overal tegen. Orfeo Negro was in 1959 uitgebracht op een LP met bijna een half uur muziek, gecomponeerd door Jobim samen met Luis Bonfá. Die plaat is verder gevuld met veel Braziliaanse traditionals, vooral folkloristische dansritmes voor het carnaval van Rio de Janeiro. Sindsdien is de score ook uitgebracht op cd onder de titel waarmee de film grote internationale successen vierde, Black Orpheus. In 1989 werd het album heruitgebracht op initiatief van Kees Schrama, de Nederlandse jazzpianist en producer. Van deze cd plukken we de stukken die alleen door Antonio Carlos Jobim zijn gecomponeerd, om te combineren met ander werk van zijn hand dat met het cinema is gerelateerd. Orfeo Negro is de moderne versie van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice. Eurydice, gespeeld door Marpessa Doon, is een meisje dat van het platteland naar Rio vlucht, omdat ze meent te worden achtervolgd door de dood. In Rio leert ze toevallig Orfeo kennen, een gitaarspelende tramconducteur in de rol Breno Mello. Verkleed als haar vriendin danst Eurydice op het carnaval voor Orfeo. Hun liefde wordt van alle kanten bedreigd, maar als Eurydice verdwijnt gaat Orfeo haar zoeken. En we weten allemaal wat er gebeurt als je iemand verbiedt om te kijken. Regisseur Marcel Camus gebruikt het carnaval in Rio als de setting voor het tragische verhaal. De romantische melancholie die de bossa nova eigen is, vormt hiervan de perfecte vertolking.
1: Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou

Desculpe.

In 1970 maakte Antonio Carlos Jobim de muziek bij de complotthriller The Adventurers van James Bond-regisseur Lewis Gilbert. Een sterke cast met Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnin, Olivia de Havilland en Rossano Brazzi speelt een gezelschap dat alle middelen van seks en geweld inzet om aan de macht te blijven in het Zuid-Amerikaanse land Cortegui. De megaproductie is een verfilming van een high society boek van Harold Robbins. Componist Jobim verweeft de Latin ritmes met spannende percussie. Amir Deodato arrangeerde en dirigeerde de score.

0: Antonio Carlos Jobim was zanger, pianist, gitarist en componist. Zijn techniek was gevormd door zowel de Noord-Amerikaanse swing als de klassieke Europese harmonieleer. Hij had hits met Desafinado en The Girl from Ipanema, nummers die vele malen in films opduiken. In 1962 componeerde Jobim een nummer met zijn kameraad Vinicius de Moraes voor een meisje dat ze elke dag voorbij zagen lopen. Jobim en de Moraes zaten op een terras van een barretje in de wijk Ipanema in Rio de Janeiro. Toen het bewuste meisje Heloisa trouwde, waren Jobim en zijn vrouw getuigen bij haar huwelijk. Garota di Ipanema, zoals de oorspronkelijke titel luidt, werd wereldberoemd in de vertaling van Norman Gimbel, The Girl from Ipanema. Deze versie, uitgevoerd door Astrud en João Gilberto, met saxofonist Stan Getz, werd in 1962 uitgebracht op het album Getz Gilberto. The Girl from Ipanema is in 2005 opgenomen door de Library of Congress als een van de 50 grootste muziekwerken van de mensheid. Het nummer is veelvuldig bewerkt, onder meer als speelfilms voor, van de romantische comedy Get Yourself a College Girl uit 1964 tot Jaws 2 uit 1978. U hoort Stan Getz op tenorsax, Antonio Carlos Jobim zelf op piano, João Gilberto op gitaar, Tommy Williams bas en Milton Banana op drums. João en Astrud Gilberto zingen.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?

In deze uitzending luisteren we naar filmscores van Antonio Carlos Jobim. De samenstelling van dit programma is gedaan door Kees Hoogenberg.

0: U herkent het al door de tune waarschijnlijk. Het programma The Sound of Movies van de Concertzender, wat u nu kunt gaan beluisteren in het komend uur. En daarin muziek voor Stan Laurel en Oliver Hardy, gecomponeerd door Fred Steiner. Die leefde van 1923 tot 2011. Hij was de zoon van componist George Steiner. Fred Steiner is vooral bekend door zijn muziek voor de televisieseries Perry Mason, Star Trek en Rawhide. En voor zijn deel van de score voor de films Mrs. Doubtfire. Laura en Hardy Love Tunes. Een televisieserie uit 1971, samengesteld uit losse Laurel en Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. Fred Steiner schreef deze muziek samen met co-componisten T. Marvin Hadley, Jeff Alexander en Lynn Murray en Ruby Rexon.
1: Say, do you know what? We forgot to serenade her.
2: Well, let's do it now.

Dat was een televisieoptreden van Sidney Bechet uit 1957, A Quelle Équipe. Bechet in de rol van Candide, een saxofonist noir, met het l'orchestre d'André Rebelotti in The Sound of Movies bij de Concertzender. En dan nu Satchmo the Great, een televisieoptreden uit 1958 door Louis Armstrong. Een documentaire over de wereldwijde optredens van Louis Armstrong uit de periode 1955-56, met commentaarstem Edward B. Munro. Met Louis Armstrong, trompetist, en verder speelt en zingt hij, onder andere, Mac the Knife uit de Drei Groschen Oper van Kurt Weill en Bertolt Brecht, en speelt hij Concerto Grosso St. Louis Blues van W.C. Handy. Het orkest, de New York Philharmonic, onder leiding van Leonard Bernstein.

has Maggie, dear, and he keeps it outside when the shark bites.

En dat was de televisiedocumentaire Satchmo the Great uit 1958 over trompetist en zanger Louis Armstrong. Met onder meer Mac the Knife uit de Rijkroschen Open en St. Louis Blues van W.C. Handy. Het orkest, de New York Philharmonic, stond onder leiding van Leonard Bernstein. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film voor de 311e keer. En daarbinnen gaan we voor de 8e keer aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. Regisseur Jerzy Kawalerowicz werd in 1922 geboren in Gwocic, wat toen Polen was. Tegenwoordig ligt die plaats in Oekraïne. Het is een wrang voorbeeld van het schuiven met landstreken en bevolkingsgroepen in Oost-Europa. Kawalerowicz overleed in 2007 in Warschau op 85-jarige leeftijd. En hij maakt veel Poolse films, maar ook een Italiaanse. In 1971 draaide hij de Italiaans-Joegoslavische co-productie Maddalena met Lisa Castoni als het titelpersonage en Erik Woef als de priester die door haar werd verleid. De film is niet alleen berucht geworden om het onderwerp, een pastoor die begint te twijfelen aan zijn gelofte van kuisheid. Nee, de film is ook beroemd geworden door de muziek van Ennio Morricone. Die componeerde er namelijk een thema voor dat zo'n succes had dat hij het nog een aantal keer gebruikte in andere films of gewoon verkocht aan televisieseries en of commercials. En dat nummer heet Kimai, wat kan worden vertaald als wie dan ook maar. In een volgende uitzending met muziek van Ennio Morricone zullen we de verschillende varianten achter elkaar leggen. Jerzy Kawalerowicz had een eigen filmstudio in Lodz, maar die werd door de Poolse staat gesloten na het politieke oproer in het Europese revolutiejaar 1968. Toen zag de regisseur om naar een veiliger land om zijn vak uit te oefenen en dat werd Italië voor een door hemzelf geschreven verhaal dat hij thuis nooit zou hebben kunnen maken. De Polen zijn namelijk veel katholieker dan de Italianen. Ik heb het over Maddalena. Maddalena is een jonge vrouw in een rijk, maar ongelukkig huwelijk. Omdat haar man niet van haar wil scheiden, benut ze elke kans om andere mannen te ontmoeten. De film is nu haast niet meer te vinden, maar was in 1971 meteen een erotische klassieker. Omdat de hoofdpersoon volledig naakt, full frontal nude, noemen de Amerikanen dat, voor de lens verscheen. En dat ze uitgerekend valt voor een priester zorgt voor veel opwinding, maar meer nog voor verwarring. Kawalerowicz beeldt dit uit in een montage die niet het chronologische verloop van de gebeurtenissen vertoont, maar alle impressies door elkaar. Actrice Lisa Castoni heeft zelfs de ene keer blond haar en dan weer eens een donkere pruik. Ook de score draagt bij aan de surreële sfeer. Morricone componeerde, meer voor zichzelf dan voor de film, een mix van jazz, percussie, avant-garde orgelspel en hijgende vrouwenstemmen. Hij had de opdracht gekregen via producent Franco Clementini, voor wie hij 2 jaar eerder de western Te Pepa had gedaan. Morricone leverde een serie thema's en variaties in bij de editor van Maddalena, die ze naar eigen goeddunken in overleg met de regisseur onder de beelden monteerde. En opvallend is dat er maar weinig muziek in de film terecht is gekomen. Morricone besteedde meer aandacht aan het thema Kimai. Het zoete, van verlangen vervulde nummer is slechts te horen bij 2 romantische sequenties op het strand en tenslotte in de sleutelscène van de film. Maar Morricone had al jaren aan de compositie gesleuteld en bracht er nu verschillende arrangementen van uit, bedoeld als promotiesingeltjes. En zo is het nummer wereldberoemd geworden. We gaan luisteren naar Edda Dell'Orso, die de woordloze vocalen verzorgt, Lisa Castoni, die de versies van Kimai zingt, I Cantori Moderni di Alessandroni, die het koor vormen met een kinderkoor onder leiding van Renate Cortiglioni en speciale percussie van Vincenzo Restuccia, die razendsnel de bongo's bespeelt. En hij krijgt er een speciale naamsvermelding voor op de titelrol. En het studioorkest wordt gedirigeerd door Bruno Nicolai, die ook nog soleert op het orgel.

Muziek van Morricone, gemaakt voor de film Maddalena. Ter afwisseling vullen we deze uitzending met het hoofdthema van de Franse policier I come Icare. Vakman Henri Verneuil regisseerde de film in 1979 met Yves Montand als openbaar aanklager. En de jurist onderzoekt de moord op een president die minder eenvoudig in elkaar steekt dan men zou willen denken. Een parallel met de complotten rond de moord op John F. Kennedy in 1963 ligt voor de hand. Ennio Morricone leverde een score waarin de strijkers zwaar aanwezig zijn in de repetitieve hoofdmelodie, alsof het onderzoek tot vermoeiend toe telkens opnieuw moet worden opgezet. Clavecimbal en slagwerk accentueren de compositie in een arrangement van Jerzy Tempi.

0: En deze muziek ook weer van Ennio Morricone. Die was terug te vinden in de Franse policier Ik Komme, Ik Care. Daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz in de Film 311. Een programma is samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine met Roel Kluver.

En met deze muziek zijn we binnengekomen bij een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag muziek van de filosofische film Earth and Ashes. Een film uit Afghanistan en Frankrijk, gemaakt in 2003 door regisseur Atiq Rahimi. Het verhaal van de film doet een beetje denken aan dat van Bab Aziz. En daar hebben we al eens eerder een uitzending aan gewijd hier bij Let's Movie. Deze film Earth and Ashes handelt ook over een grootvader die in dit geval met zijn kleinzoon een tocht maakt door het prachtige, maar woeste landschap. Het verschil met Bab Aziz is dat deze film veel melancholischer en realistischer is. De tocht is zwaar en gevaarlijk omdat het landschap is bezaaid met landmijnen. Dastakir, dat is de grootvader, is op zoek naar zijn zoon, aan wie je het trieste nieuws moet melden dat de rest van de familie bij een bombardement is overleden. Samen met zijn 5-jarige kleinzoon Yassin gaat hij naar de kolenmijn van Karkar, waar zijn zoon werkt. Wachtend op geschikt vervoer vraagt Dastagir zich af of hij zijn zoon de hele waarheid moet vertellen en hoe het verder moet met zijn kleinzoon. Dat jongetje is doof sinds het bombardement, maar is ervan overtuigd dat zijn grootvader zijn stem kwijt is. De muziek van de soundtrack is gecomponeerd door Francesco Russo en Khaled Arman. Naast het gebruik van atmosferische synthesizergeluiden wordt er ook gebruik gemaakt van traditionele instrumenten uit Afghanistan, zoals de rubab en de tamboer.

Dat waren een aantal nummers van de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. A Man Called Otto is de Amerikaanse versie van A Man Called Ove, een bestsellerboek dat is verfilmd in het Zweeds. Tom Hanks speelt Otto Anderson, een mopperige weduwnaar met een vijandige relatie met iedereen die hij ontmoet. Otto vindt de wereld saai, vlak en onvruchtbaar. Om Shakespeare te parafraseren, overweegt hij de niet-zijn-optie, waarbij hij plannen maakt en zelfs verschillende methoden probeert om zijn leven te beëindigen. Er wordt een spreekwoordelijke stok in de wielen gestoken wanneer een stel met twee jonge kinderen naast de deur komt wonen en Otto een tegenstribbelende band vormt met de vriendelijke moeder. Deze Marisol, gespeeld door Mariana Trevino, is vastbesloten zijn vriendin te zijn, of hij het nu leuk vindt of niet. En terwijl Otto's woede en verdriet over het verlies van zijn vrouw hem ertoe aanzetten overal barrières op te werpen, halen Marisol en haar twee kleine meisjes ze juist steeds weer neer. Misschien wel het meest essentiële element van de film A Man Called Otto is de muzikale score van Thomas Newman. Newman, ook bekend van onder andere The Shawshank Redemption en Finding Nemo, is praktisch ongeëvenaard. Vooral als het gaat om subtiel en effectief de gevoelens van het publiek te beroeren door middel van zijn rustig bewegende muziek.

Dat was muziek van Thomas Newman bij de film A Man Called Otto. Muziek speelt een enorme rol in de film Babylon. Die muziek is geschreven door Justin Hurwitz. En Hurwitz is een langdurige samenwerkingspartner van regisseur Damien Chazelle. Hurwitz won 2 Oscars voor de soundtrack van La La Land in 2016. En hij werkte ook aan Chazelle's films Guy and Madeline on a Park Bench, Whiplash en First Man. Hurwitz werkte bijna 3 jaar aan de muziek voor Babylon. Hij schreef uiteindelijk een score die zowel functioneert als muziek die binnen de filmwereld te horen is, als ondersteuning bij de film zelf. In eerste instantie, en het meest prominent, is de muziek het middelpunt van veel feestscènes in de film. In deze scènes neemt de muziek een stijl aan die Afrikaans-Amerikaanse jazz vermengt met de oorsprong van wat uiteindelijk het enorm populaire big band swinggeluid van de jaren 40 zou worden. In een interview met IndieWire legt Hurwitz uit: vanaf het begin wilden we proberen de muziek niet als jaren 20 jazz te laten klinken. Er zijn veel films met dat geluid en het is erg lief en tam. En deze film is alles behalve dat. We begonnen te luisteren naar dingen buiten die periode en hebben nagedacht over hoe we het gevoel van rock'n'roll riffs konden overbrengen. We wilden de instrumentatie van een jaren 20 jazzband met koperblazers, drums en bas, maar moesten het veel agressiever maken. Aldus Hurwitz.

Dit was muziek uit de film Babylon, gecomponeerd door Justin Hurwitz. U heeft geluisterd naar Cinemathèque, samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag een deel uit onze serie Jazz in de Film met muziek van Georges Delerue. Je zou willen dat de Franse filmcomponist Georges Delerue vaker naar de Amerikaanse wortels van de jazz had gezocht. Pas in 1983 komt hij terug in het zuiden van de Verenigde Staten voor het drama Silkwood. De maatschappijkritische regisseur Mike Nichols maakt in dat jaar een schokkend relaas van de waargebeurde geschiedenis van Karen Silkwood. Ze werkte in de jaren 70 als chemicus in de plutoniumfabriek van Kerr McGee in Oklahoma. Hier ontdekt zij dat de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen. Wanneer ze dit nieuws naar buiten brengt, raakt ze zelf, onder mysterieuze omstandigheden, radioactief besmet. Daarop komt ze in gevaar, niet alleen vanwege haar gezondheid, maar ook omdat de fabriek het schandaal in de doofpot wil houden. De score van Georges Delerue is zo min mogelijk opdringerig, omdat het drama voor zich spreekt. Naast zachte strijkers verwerkt hij country en western instrumenten in de muziek om het rurale karakter van Oklahoma en de personages te karakteriseren. De hoofdrol wordt gespeeld door Meryl Streep. Zij zingt ook, aan het einde van haar Latijn, de traditionele gospel Amazing Grace. En dat doet ze indrukwekkend. Streep heeft vaker country en western liedjes opgenomen. Muziek en arrangementen door een orkest onder leiding van de componist Georges Delerue.

filmmuziek van Georges Delerue. Na de Tweede Wereldoorlog raakt Frankrijk bezeten van de Nouvelle Vague, de nieuwe stroming in de cinematografie. De Nouvelle Vague verzet zich tegen de cinema de papa. Dat wil zeggen alles wat voor de oorlog al oudbollig was en nu in de wederopbouw zeker niet moet terugkeren. Regisseurs als François Truffaut en Jean-Luc Godard, hij overleed september jongstleden, ontdekken Amerikaanse regisseurs als ware auteurs van de film. Zo maakt Frankrijk met de Amerikaanse troepen die hen hadden bevrijd ook kennis met de Verenigde Staten als filmland. Dit geldt zeker voor de Franse filmmuziek. Componisten als Maurice Jarre, Michel Legrand, Francis Lai en Claude Bolling trekken naar Amerika voor belangrijke filmproducties. Ook Georges Delerue emigreert naar

Center ABC geproduceerd in 1984, doet denken aan dat van La Femme d'à côté. Van die film, van François Truffaut uit 1982, hebben we in de vorige aflevering met de Leroux Muziek het hoofdthema gedraaid. Een man en een vrouw die naast elkaar wonen vinden troost wanneer hun partners samen zijn weggelopen. Alleen is Love Thy Neighbor een komedie, waardoor de toon luchtig blijft. De Leroux componeert de nodige feestnummers en winkelmuzak die in de scènes te horen zijn, waar de buren elkaar beter leren kennen. Georges Delerue dirigeert een studioorkest in de 20th Century Fox Studio.